Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk-elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De Weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Vernerin zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermon verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Panala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermon in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermon.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise van Desailles op sax, Eric Craven op drums en Eric Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner en Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist N. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Touch the card.

Je hebt geluisterd naar de track Massiere die Maschine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse Krautwave band Kratzen. Tanz das Kraut.

0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Ja, goeiedag amateurluisteraar. Ik heb even de galm even eraf. Hè. Ik weet even niet wat er aan de hand is, maar galm is eventjes er van tussendoor. Eventjes aan deze kant. Ik hoop verder dat de ontvangst prima is en de kantjes straks ook even naar genoegen zijn, maar er is dus even geen galm. Dus dat is even de BG-show, even via de Worm Amateur. Even zien, dan is het de 19 juni. Dus als jij dit hoort, amateur, dan is het even 19 juni. Daar bij de Worm Amateur. En dan is het even 6 uurtjes. Dan zenden we eventjes een stijf uurtje puur Westen Regio content uit. Bij de vierde Worm Amateur, de zendervorm, is even de BG-show. Kantjes even aangeboden door de BG-service, moet ik ook even zeggen. De commerciële partner BG Service komt er eventjes met een som geld over de brug. Zodat wij deze hobby eventjes weer kunnen uitoefenen aan die kant, aan deze kant. Dus ja, luister dan maar even mee. Dat even zo doen, even. Dat, hè. Komt kantje even aan, kantjes. Puur beste regio content er even uitgelezen. Even uitgezocht hier door de BG Show, presentatie. Nee, de BG Show regiocontent Music DJ Team. Hier bij de Worm Amateur via de BG Show.

Dat zo noemen, luister er maar even gezellig mee. Komende stijve uurtje even puurbeste regio-content hier. Bij de Worm Amateur. Luister maar even mee dus, aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst prima is.

Ja, we zijn weer aan het einde gekomen eventjes van deze uitzending van de BG Show voor het is 19 juni. Ja, straks, ik neem dit nou op 7 juni, maar voor mij is dit uitgezonden wordt. Nee, het is niet 19 juni. Klopt helemaal niet. Het is 12 denk ik. 12 juni. Is ook zo. Oké, we gaan even de kantjes bij langs. Hè. Het was eerst even instrumentaal met Tucker 10. Tucker 10, of Tucker X eigenlijk. Tucker X. Die had even Time is Tijd. Zat ik overheen te kletsen. En dan waren even de Rodo's met de Gouden Fontein. En dan was het even de Magic Boys met nummer 108. En dan waren even de Dandies met de Bias Klant. Op mooi kantje was het even. En dan was het even Bettina met Waarom Alleen. Dan was het even Marleen met Eindelijk Ben Je Daar. En dan was het even Anita Berends, Good Old, met Jij Kwam Vijf Keer Voorbij. En dan was het even Sandy met Dans de Disco Met Mij. En dan was het even Angelique met Ik Dans de Twist. En dan was het even Colinda, die zong Ze Zeggen Dat Alles Slijt. En dan was het even Marian Berger met Twee Sporen in het Zand. En dan was het even Truus met Het Liedje Van Mijn Hart. En dan was het even Tia met Als een Vlinder. Mooi kantje was dat, vond ik. Dan was het even Jolie met Kom Weer Terug. Dat was ook mooi. En dan was het even Wilma met Als Ik Hier Niet Meer Ben. En dan was het even Riki met In Het Gras Aan de Waterkant. En dan was het even Mariette met Ik Kan Niet Leven Zonder Jou. En dan was het nog even Suzanne Trio uit de provinciehoofdstad L met Kom Weer Terug Bij Mij. En we luisteren nu nog even naar Faya Mushi Beat met een lekker cabina beat instrumental. Ja, en dan gaan we zo de band weer verlaten. En dan zijn we wederom volgende week, denk ik even, bij Leven en Welzijn. Weer eventjes retour, hè? Zodoende even, oké. Hoop ik dat ik de galm ook weer even terug kan vinden. Want het is wel even anders even dit.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Goedendag, amateurluisteraar. Het is even weer de tijd voor de BG Show. Hier op de Vorm Amateur. Het is weer vrijdag, hè, dus dan zijn we weer even paraat. Dan kruipen we weer even naar het pyramidje en dan zetten we even die uitzending in elkaar hier even, hè, amateur. Dat luister maar even mee aan die kant. Gewoon een mooi stukje muziek eventjes. Prima, puur beste regio content tot 7 uur, ja, tot 7 uur. Dat is precies een stijf uurtje en we hebben weer even helemaal voorbereid. In de tropische temperaturen hier 53-14 in de jachthaven staat even aan die kant. Dacht ik wel even, luister maar even mee. Kantjes voor iedereen overigens die afgestemd zijn en iemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de commerciële partner ook vandaag weer en ook de hele jaar eigenlijk en het komend jaar ook denk ik, hoop ik wel eventjes, dat is de BG Service. Een prima stukje service daar aan die kant. Ook in de 53-14 jachthaven staat eventjes.

Ja, ik hoop even dat de ontvangst prima is aan die kant en de kantjes ook even nagenoegend zijn. Want dat doen we natuurlijk allemaal eventjes voorheen. Prima ontvangst en kantjes die nagenoegend zijn. Oké, we gaan weer eventjes die kantjes even draaien. Luister maar even gezellig mee. En kantjes zijn even naar eigen voorkeur. Oké.

0: Ja, een jongen die die Twentse, hengeloze, agressieve mentaliteit kon vertegenwoordigen. Op een dag kwam mijn broer, die 6 jaar jonger was dan ik, kwam langs met Andy. En het huis was gelijk te klein. Hij was niet... Mijn vrouw en ik bleven verbijsterd achter door zijn bezoek. Het was één brok energie en ja, agressie. Maar het was precies wat ik zocht.
1: Andy was een boefje als hij wat had geflikt. Zei hij altijd, de wereld is toch al kapot. Elke smeris kende hij bij zijn voornaam. Wekelijks zette hij Hengelo op

tijd. Elk weekend waar ze weer de gein en de zuiperij. Zelfs Toon Paul Verhoeven hem de hotdog aanbood. Van Spette zei aan die negen haar op mijn hoofd. Hij vond Paul Verhoeven een arrogante lul. Had geen trek meer in die westerse flauwekul.

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

Heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Ja, hallo amateur luisteraar. We zijn in de slotfase beland van deze uitzending. En dat betekent dat ik eventjes nog even de tijd neem, de resterende tijd, om eventjes de kantjes nog even te noemen die we gedraaid hebben. Hier het BG Show Regio Content Music DJ Team. Hier vandaag. En het was, we begonnen met instrumentaal kantje Marok 7, een beetje introductie eigenlijk van de Shadow. Daar zat ik overheen te kletsen. En dan was het even Betsy en Jo met het komkommetje. Dan was het even Lady Bianca en ze noemde haarzelf ook nog eventjes in het kantje Annabella. En dan was het even Henk Wijngaarden met Ik reed kilometers bij Theo Peters, dit is de rijschool daar in Knol. Dacht ik tenminste. Dan was het even de Black, oh, het kondigde even een klein aantal kantjes aan die even over de truck. De trucker

natuurlijk helemaal heerlijk was dat natuurlijk met Ik zie altijd liefde in je ogen. Want even de Rohuus uit de Knols, die uit Stadsknol natuurlijk even die kant op. En Pekela ook, dacht ik eventjes. Toch? Terapel allemaal en zo. Nieuwbuinen noemde ze ook nog even met de Kanaalstreek. Maar ze hebben Con Amour uit de regio Westerkwartier. Daar. Met de eenzame weg omhoog. En dan was het even een orkest sympathie. Uit de locatie Groesbeek even. Met het is zo fijn om muzikant te zijn. En dan was het even Romeinse Talma Amateur. Uit de locatie Noordhoorn eventjes. Met de James Dean van Hengelo. Dat had hij van de week eventjes gezongen. In de Salem Worm. Dat was even heel mooi, vond ik dat. Het mooiste kantje eigenlijk wel, maar ja, was sowieso heel mooi, vond ik. En dan was het even Jeanette en de Music Boys met IJsselmeer. Dan was het even Cowboy Gerard nog even met Heer, ik zit met zoveel vragen. En dan was nog even Jacob en Sylvia vanuit Plan Noord, locatie Veendam met In het Weekend. En we luisteren nu nog even naar mij en naar op de achtergrond en af de voorgrond Gustav Holst met The Planets, Mars, De Bringer of Waar. Bedankt even voor het luisteren. We gaan de band verlaten en zijn komende week eventjes inshallah retour. Dacht ik.

0: Thank you so much. We are Witte Wildernis. You can look us up on Bandcamp if you want to hear more and enjoy your afternoon and the rest of the transmission. Thank you.
1: Woensdagavond, 9 uur. Je luistert. Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Met. Dit luistert heel gek. Ik ga gewoon door. Net als er niks aan de hand is. Maar er is dus wel wat aan de hand. Want ik hoor mezelf zwaar in de echo. En dat is heel vervelend praten. Maar goed, we gaan het nog een keer proberen. Nogmaals, het is 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. En ik ga jullie tot 10 uur proberen te verblijden met nummers 11 van willekeurig geselecteerde platen en cd's. En vorige keer zei ik al dat het steeds moeilijker wordt om daar een keuze uit te maken. Want er zijn heel veel

Part of Me, Part of You, Colin Stetson. Een muzikant die zijn dienst aan heel veel andere artiesten heeft uitgeleend. En ik noem er maar een paar, maar het zijn er echt heel veel. Arcade Fire, Bon Iver, Laurie Anderson, Tom Waits. En de lijst is ellenlang. Dus een heel druk baasje. William Oyebadoor is alweer een tijdje dood. Helaas, in 2017 was het einde voor hem. Hij is een Nigeriaanse funkzanger die in eerste instantie cinematografie heeft gestudeerd in Rusland. Mid 70 jaren keerde hij terug naar Nigeria en startte daar zijn eigen label en begon daarop plaatjes uit te brengen. En een behoorlijk aantal daarvan zijn in Nigeria prima hitjes geworden. Daarbuiten heeft het nooit wat gedaan, totdat de zanger van Talking Heads, David Byrne, hem zeg maar ontdekte en een plaat uitgaf op zijn label. En toen was zeg maar de roem alsnog daar. Maar dit tot zeer grote ontevredenheid van de heer zelf. Want hij was helemaal niet gediend van al die aandacht, omdat hij onderwijl priester of dominee was geworden, maar alvast heel erg in zijn geloof zat en alles wat hij daarvoor had gedaan met muziek en zo had afgezworen en daar ook niks meer mee te maken wenste te hebben. Gelukkig is er de muziek nog, zou ik zeggen. Better Change Your Mind.

Mooie tekst van dit liedje, Better Change Your Mind. En als je de tekst een beetje gevolgd hebt, kon je al vermoeden eigenlijk dat hij later wel een beetje een prediker zou gaan worden. Mr. William Oyabador, een geweldige muzikant was hij. Uit Nigeria dus. Uit Duitsland komen Hubel Greiner en Robert Vals, oftewel De Beleg. I'm looking through you.

De Blech, I'm looking through you. Hij werd slechts 29 jaar en overleed aan een overdosis cocaïne. In die 29 jaar maakte hij 2 platen. Dat waren 2 uitstekende platen, mag ik wel zeggen. Ik heb het over Jay Retard. Van zijn laatste plaat, de 2e dus, Wash Me Fall, het 11e nummer.

Hang Them All van Jay Retard. Hun laatst verschenen LP, en dat is een plaat uit 2025, namen ze op samen met Alan Sparhawk van Low. Maar ik denk niet dat er veel mensen die nu luisteren de band Trampled by Turtles kennen. Ze komen uit Minnesota, uit het plaatsje Duluth. Van hun CD Stars and Satellites, het laatste nummer, The Calm and the Crying Mind.

The band heet Trampled by Turtles, het liedje The Calm and the Crying Wind. Heel lang ben ik ervan uitgegaan dat de Fall in de jaren 90 en begin 2000 bepaald niet hun beste materiaal hebben afgeleverd. Maar daar ben ik toch wel enigszins op teruggekomen. Er zijn toch zeker wel een aantal platen uit die periode die zeer en zeer de moeite waard zijn. Een van die platen heb ik voor je klaar liggen en dat is Several Caustic, Caustic heet dat? Caustic? Hoe spel je? Hoe zeg je dat? Laat maar Caustic zeggen. Van die plaat Northwest Fashion Show.

0: up, Mr. Steven, how they look like the ball walker.
1: De Fall in 1995, Northwest Fashion Show. Over de band Billy Martin's Wicked Knee weet ik niks dan het feit dat Billy Martin's een drummer is. Noctuleque.

Hij komt uit Brazilië. Hij woonde heel lang in Bristol. Is via Canada uiteindelijk in San Francisco terechtgekomen. Ik heb het over de zeer talentrijke muzikant Amon Toubin. Je hoorde van hem Toys. We blijven een beetje in de dansferen met het label Skull Disco. Dat is een label wat gerund werd door Laurie Anderson. Ook wel bekend onder de naam Apple Blim. Samen met een wat meer bekendere, althans voor mij meer bekendere Shackleton. Het is een dubstep label geweest. Daarvan is een tijd geleden, ik kan niet zo snel, maar ja, 2002 alweer. Is er een verzamelcd'tje uitgekomen van dat label. En daarvan ga je een nummer horen van diezelfde Apple Blim, Cheat.

Ja, dat was dus even een totale miskleun, want ik drukte op het verkeerde knopje, waardoor je het nummer, wat je al gehoord had, nog een keer ging horen. En dat was niet echt de bedoeling. Hier alsnog het aangekondigde nummer.

Appleblim met Cheat. Op het Skull Disco label in de tijd. De band Cloudad heeft heel kort bestaan. Maar dat korte bestaan heeft wel heel veel reuring gebracht. Met name in kringen van de hip-hop. Ze hebben echt ongelooflijk veel doen veranderen binnen de alternatieve hip-hop. Dus eigenlijk hebben ze maar één officiële plaat gemaakt. En daarnaast hebben ze een verzamelaar uitgebracht van al hun eerste EP's. Van hun enige echte LP 10, een speciale remix van Boards of Canada van het prachtige nummer Heeft Seen Dead Dogs 2.

Met Dead Dogs 2 van Cloudhead ben ik bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Plons. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren en jullie er vast op wijzen dat over 2 weken de volgende aflevering alweer op stapel staat. En dan met nummers 12. Eens kijken hoe ver we komen dus. Ik ga eruit met een zeer kort nummer, 1 minuut 17 en misschien daarna nog een klein stukje van een ander nummer. Maar voorlopig het laatste nummer is van Ecstasy, maar dan onder de naam The Dukes of Stratosphere. Een 60s rip-off band eigenlijk. En van een promotje van een cd 25 O'Clock, Nicely, Nicely, Jane. Nog een hele fijne avond.